0: Becerbes usta yoğur.
1: Dagen nacht, want smares tot sauvers. Elke sekund, elke minuut, ajoen music.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: vervlammen staan. Ik heb precies weer een grale kleine orken, joh.
1: Maar om een beetje stijgen, hè.
2: Live vanuit Terzagen, aan de goede kant van huis. Ten enige echte. Ajoe in music.
0: Oh,

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: Doe gewoon een keer met je hand in toe. Ja, ik heb het ritme met je hand anders. Want ik heb echt... in dingen. Mag beginnen.
1: In toysters.

0: Dennis de Conker en Jean-Bel Jimelee.
1: Woordstutse vocabulaire.
0: De Niemer werd een ouder en Giener werd een geer.

0: kekten kontar zegenen
1: in toisters
0: oigelek alle foatelek
1: en verdrom
2: toisters vocabulaire
0: tinel es ne konker en jim bel jimele
2: toisters vocabulaire
0: den nimmer werden auker en ginner werd dag eer gedolsters en gedolsters want over toter zeggen ze bijvoorbeeld toewak en hier zeggen ze toebak of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders nou hoor. En kal of een bolkal zoek ik twee keer het verschil. En een rolotoet, zoals ze vroeger een rolotoet tegen. Dus je ziet de dolsters veranderd doe ik.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en Jim wel Jim leer.
2: Woisterse vocabulaire.
0: De Niemer werd een auker en Ginger werd ageer.

Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: Serafan van de Vulja Goeits van City Music luistert er online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor jouw radios van ons natuurlijk.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Verliezen is uw fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn. Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn droom hier kwijt. En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

0: Voor zo net een zamenpad.
1: Carnavalisten, wij herhalen de boodschap van de burgemeester. Houd het proper.
2: Iowan Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: AION Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dan Stinderp hier wat verder.
1: En dan zie je ons nog eens iets geven, alstublieft. Mag me niet te veel kosten, hè.

kennis van mijn voet, alles is gesloeg. Mijn vrouw is ontbullen, ik heb ze niet te vertellen. Veer heeft de kloeien, moet het nog hier een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet roepen, maar ik hem toch.

0: þangað til ekki með ég
1: Estorveir
2: Góða brunt Sé ég með kaffi
1: Mér, The Neven App For you in music
2: For Android and for Apple Glood natuurlijk Nog beter Nog meer mogelijkheden Download en installeer hem
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.
3: App hem al.

0: live vanuit Terzog in Olst, de enige echte Ajo en Music. Wij Ave van Olst.
1: Dit goed en de alcohol lupt in mijn bloed. Gewoon in galop, goed in mijn sop. Maar kijk niet af, volg zo'n opkop. Met wat bier om toe, ik kom weer tot leven. Als mijn drinken is er nooit niet nijven. Ben linkjes man, wat lappen.

0: godverdomme mogen dat je wegzet. En als ik dat één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik baal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zingen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt dat je mij zo.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

stotter zot op mijn kop. Af dat mooi lof ik lasje toe. Af dat mooi lof ik lasje toe.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

0: Music.
1: Al schoeiste carnavaliekes. Echte schoeiste, hè.
2: Af dat mooi loffe klasje toe. Af dat mooi loffe klasje toe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen. Af dat mooi loffe klasje toe. Af dat mooi loffe klasje toe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed te kruipen.
3: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
2: Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend en is dan bras.
3: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn

stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.

0: Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed schwagent, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.
1: Is foie vier smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Nou ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajoin Music. De beste moment, de beste muziek. Olst op zijn best.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Ajoe Music. De beste momenten, de beste muziek. Oorshops zijn best.

Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: frater, het is een brave gast. Ze gaan hem zeker niet te koop met zijn kwast.
1: Voorzitter, geloof dat niet. Hij is zot van de majorette. Hij doet daarmee de nodige estafette.
0: Ja, en trek ze maar eens tegen zijn gilet. In de Canterbury op café en ten.
1: En door de loge nooit in zijn kot.

ajoenen hebben ons de laatste jaren verloren. De melkmolen brengen samen met Duitsers een eerbetoon der Duitsers stroot. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel ooit vereer, een kees genomen. Het gemis is graal en kruid, maar ooit vergeet

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App. Voilà, your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Dajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.
1: Hier lust zo het geloten, gevuld zijn al te stroten, met lachende gezichten, versierd met maquillage.

0: ons is goed aan mijn zijden. Draait al geprofiteren. Ze bazen maar op een zoek. Dat is voor van een plezier.
1: Hier zit je in te gopen. Door hangt er in te slopen. Maar vroeg toch nog.

0: zitten. Luister een keer naar jouw music. Kruisje gegarandeerd.
1: Voor een twee jaar ooit geschien. Echt niet plezant vond iedereen. Maar ooit het niks krijgen met mij. Goeiedag.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: Steven, vorrei guardare un po' tua moglie?
1: Ah, dat is simpel, hè. Ga sms gewoon XXL naar 3027 en draai Swiss Lever tattoos.
2: Ajo in Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.

het nabeginnen ontferde couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in oost. Is dat men al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mij begeleid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Ja.

Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De

0: NGMB Café.
1: Meer de neven en voilà your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

City Music Green Bay. Tune in and the beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost-Nati.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Majoor Music. 100% Osh.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

0: geval. Voor dat
1: ik AON Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

mijn pintje. Ik heb nodig van gisteren te drinken. Maar dat kan mij geen fluit schil. Het is alleen drank dat ik na zo wil. En dan wou ik ook aan een trace of draw. En dat visje kan beginnen voor mij. Iedereen zegt, je niet lang bestaan. Maar ik loop me volledig gewoon.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app. App de mal.

Ajoe Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

0: op te doen.
1: Wat ga je daar door zeggen? Dat was een oppositering dat er door binnen is te doen.
2: Hé, laat je voor misschien eens doen.
1: Hé,
2: dat is goed, al ik niet afgevraagd.
1: Stop, jongens, zien wat dat gezegd, want als je in de privé-sfeer begint...
2: Goed, dat is heel goed.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Ion Music.
1: Dat voelt de plutmoes. Hey, heel of mij, jongens?
2: Ja, ja.
1: Ik heb mijn konaren goed mee, hè?
2: Ik heb een hoefwoord en ik loop een kevies.
3: Weet je wat ik boem, jongens?
2: Hier?
3: Met een portemplum, donkie en liek.

Geef ons nog een puntje. Waar komt nog niet ons? Dat zal al op het zullen zijn, mijn vrouw. Gevrouw, dat nog hier naar gekrooid hebt, niet meer ooit. Loyal.

0: maakt een kalle meer in een volle mond.
1: Dag en nacht, van smaris tot sauvis. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: Are you in music?
1: Voor wel onder stress, beetje hoe zonig dat is. Verplichte nummers zijn gedaan. Op ons kokken, ons plush, wij zijn al vier en grosch. Desto het

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.

gegeven. Raad hier zeker niet te rap, doe morgen al een kop aan gemak. Want achter Noek stoot Sammek in de flitspak. Je moet je aan neer riskeren, nooit een blik te consumeren. Zelfs dat bier, ooit de pompier.

0: 20% muziek.
1: Voor van 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Gedierig goeie muziek.
1: Ella voor Janet.
2: Ella voor Janet.
1: De dansnacht geven waar galet.
2: De dansnacht geven waar galet.

0: Wat dat brunt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app.

0: Ion Music.
1: The numero in Van Olst.
2: Het was nou zo klaar.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Dijzus, are you in music?
3: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.

weekend. Kom daar van genieten.

0: JMB Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
2: App hem al.

AJOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Stinkberg.

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

zwart, stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik hoor maar juist gezwoen, mezelf woest te dragen. Aster mij begon nog

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App de mal.

Zerafon van de Vulja Goeits van City Music luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost Natuurlijk.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: live van 0:30 in Olst, de 9e nechten, Ajo en Music. Wij, Ave van Olst.
1: Hallo.
2: Hey.

0: helemaal vol met alven.
1: Stuit er al iemand op van er een beudige bij, jongens?
0: Nee, wat dat anders. Zit meer alcohol van Brussel.

Matanoch. Allee, ze hebben twee geflikt, hè, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
3: App hem al.

Joe Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Joe.

0: 100% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: draait er nooit kapot.
1: Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Gehoord ons en sprook, en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

Ziedenstorm op balkon. Met de volk in zijn ogen, zijn gezicht naar de zon.

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Ajoin Music. 100% plezant, 100% ulst.

Dag en nacht, van smares tot saufes. Elke seconde, elke minuut.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
2: App hem al.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

0: Goedenavond, meneer. Ik ga nog een tafelje voor twee.
1: Maar niet, madame. Want bij een douche heb je nooit genoeg kusje. Hoewel gij de binnengoort, presenteren haar.
2: Welkom bij Shade Douche.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

0: Kroket.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Majoren Music. De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.

0: Gedierig goede muziek.
1: Allee, madame, j'ai d'abord un looster, t'es schoener mooi. Ik heb me hier speciaal.

0: Zeg, we moeten 4 Pixel Sissen, een liter Campari en pak dat ook eet.
1: De Pixel Sissen zijn op en de Campari week.
0: Ah, zit hier als u. Richt dat maar af, we doen toe.
2: Esther weer!
1: Wat dat brengt? GMB Café.
2: Nee, de nieuwe app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nu. Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nieuwe Jolen Music app.
3: App hem al.

op Pieter Fuef. Op festival, 6 op de Mert, met carnaval. Zie de aal.

0: music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.
1: Luistert goed naar hoe dat moet.
2: A-J-O-I-M. Want Olst te schrijven, dat is een natte vingerkoetsgemoed.

leef het carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit neer. In mooi stad te beleven, ik zit er regiel op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: Musik. R-Radio.
1: Hey Steven, zie je eens? Die zal geen farmaconte hebben, zeker?
2: Oh ja, boei. Dat is een serieuze schwarter.
1: Man, man, man.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambrassetschat.
1: Dat is nog niet, jong. Maar voor daar heb ik het.
0: Hey, Jules. Je dat nou wel doen, jong. Ze beetje dan je nou aan je vingers, hè, in plaats van een nis.

beseek vir 'n fish tent te baan.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music App.
2: App hem al.
3: Toor ik dansken doen.

0: Står ikke dansken dum?
1: Geef mormor a join music. Hver avond van ost.
2: Ik heb er van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

AION Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat Stinderp

0: Merci, hè, Bart. Mogen ze toch zeker dat de meesten niet gaan horen dat we geen echte jodelerige vrouw noemen, hè?
1: Ajoe Music.
2: Altijd goede muziek.

Olsz. Hogy a homélye? Nem a homonotú musim?

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: Serafan van de Voeljagoe Hits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Voeljagoe Radios van ons natuurlijk.
2: Del testimonio.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

muziek verdop zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, en veel carnavallies. Ajoe!

0: op het gemakske naar de cinema.
1: Het was oefening. Naar een graalijk lier ik op het rijden zing.
0: Het was oefening. Wij dronken, dronken shots.
1: Het was oefening. Dat wolf kwam recht af op mij.
0: Ik heb het niet gezien.

0: was gedaan met een dolle prut.
1: Ne foto gepakt, enkels op, dat spul was opgezet. Gepakt in sluit bij geen rappen, het is wel dag het wetje.
2: Ben geboren.

0: Dat steekt mij echt tegen. Het zijn altijd dezelfde dat hier zijn. Waar zit je man van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op liste zijn, zeker. Weet je wat, jong? Ik zal hem eens bellen.
1: Dat kun je doen. Waar is zijn madame ten op het?
2: En
1: wat
2: voor
1: je
2: water zeggen?
0: Wat pijst ervan?

0: kan je zeggen. Morgen weet je, dan is het te klein, hè. Dan zie je een gendarme nooit te kwieken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Kennen mij ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan het nog weten.
0: Dat is juist, de jongen mag verdommen in mijn boot. Hier is iets opgesloten, het is weer mee, de denkt in hem. Zij weet moeten in therapie gaan.
2: Want het
0: kom,
2: is
0: maar.
1: Nou, dat is goed. Hier zijn
2: en hij nog waar komt de wolken.
3: Oh.

voor iedereen. Haal doorsneers bijen.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. App
3: hem al.

0: congres.
1: Al was dat voor niet een groeit congres?
0: Ja, jongen. Doe je wel luisteren naar het gedacht van de basis, hè?
1: De basis, mijn oor, wat van een giever is met dat allemaal, zeg.
2: Ja, jongens, wie heet er of doe je het stemmen, hè? Hoe of gaar?
1: Ja, ik heb Maureen stemmen. Ik ben de godverdikke kralle content af.
0: Ah, wij ontmoeten gaat een keer met trekken. Zeg, weet je wie dan toch een zingen met? Rijd lekker overig, de champetter begoed. Overrecht.

0: ION Music. 100% ølsk, 100% karneval.
1: Je gooit naar het klein college en dat is in de vrouwheidstroot. Zo'n sma en gewer later een goeie navekoot. Zing de geren en geren.

Ik zou de poster naar doe je het gooien. Gooi me zot gerepeteerd en heel de kerk die zag nog mooi. Ik doe niet anders, pijs nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog

0: millennium.
1: Iowan music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: NGNB Café.
1: Meer de Neven App voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.

0: Abajot.
1: Ajoin Music. Plezante radio.
2: Olsener. Avdar Geriye.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: om mijn goesting af. Zijn is niet zo groeit, maar op de wip ligt er een boek niet bier.
1: Test erover, waar een doge nooit zien zitten.
2: De burgemeester van stad, die een eigen hier zit een schat. Daar werd er hier in Olstikkes beweerd, als het wel was woord.

0: JMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: Hebt hem al.
3: Kameroot heeft al gelezen. Het is in Oostwijrich bewijzen. Alle taksen en belasting gewoon omhoog.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

AJOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

ons hier aan een keer zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dus nog een keer drinken?

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.
1: Olsneers, ik moet er nog iets kwijt.

0: van IO en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, IO en Music. En luister naar IO en Music overal en altijd. De nieuwe IO en Music app.
2: App hem al.

0: 20% muziek.
1: Voor van 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.